Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn...

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is

is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden.

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt

Alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden.

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

I felt only ennui, like nothing could complete me.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen

Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden.

Nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Oplichters hebben met behulp van kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij de grootste bank van Italië. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. In Brazilië is online gokken per direct verboden. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden.

Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Futera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden.

Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beest.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht één persoon om het leven gekomen bij een ongeval. De Amerikanen vieren vandaag de eerste Dolly Parton Day met roze glitters en blonde pruiken. De dag valt op 25 september, een knipoog naar haar hit 9 to 5. Het weer, vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van

nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde vanochtend al een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. De rechterrijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. 6 kilometer file daar inmiddels. Vanaf Tilburg Reeshof is je vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was.

Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Het weer droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de 58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg Reeshof. En 10 minuten vertraging als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. Want bij Vught staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek.

Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verschillende korte files door werkzaamheden in het zuiden van het land. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een ongeluk bij Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging daar. Er is een rijstrook dicht. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Reeshof. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Maar het rijdt wel door. Kleine 10 minuten vertraging daar. En op de N65 rijden we langzaam vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Kromvoort 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden.

gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, JA21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over.

Het weer. Vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt de verkeer langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk, 10 minuten vertraging. Half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. 5 kilometer file bij Alfred Numansdorp, half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. En ook langzaam rijdend verkeer op de N59 Hellegatsplein, Zierikzee, 10 minuutjes bij Den Bommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: is perfect.
1: Het is weer zaterdagmiddag. Ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie hier op Streek om Route Beverlanden. Vorige week waren we er niet. Nee, maar deze week zijn we er gewoon wel hoor, Saskia en ondergetekende. En wat gaan we doen in dit programma? We gaan het onder andere hebben over een singer-songwriter, in dit geval Maud. Je weet het, ik heb ook een podcast, maar ik denk, weet je wat ook leuk is? Om die podcast ook eens een keer te laten horen op de radio. Gaan we zo meteen doen in het tweede gedeelte van het eerste uur van de Kettingreactie hier op Streek om Route Beverlanden. Zometeen Saskia met een update van wat er allemaal gebeurt op deze dag en wie de jarig zijn. En natuurlijk heel veel lekkere muziek zoals deze. Billy Joel en Uptown Girl.
2: Kettingreactie. Streek omroep de Beverlanden.

Goedemiddag, ik ben Saskia. Welkom bij de Kettingreactie op Streekroute Beverlanden. Ik ga je vertellen wat er allemaal gebeurde op deze 26e september en wie er allemaal jarig zijn vandaag. We beginnen in 1983. De Russische officier Stanislav Petrov kreeg een alarmsignaal dat de Verenigde Staten 5 kernraketten richting de Sovjet-Unie zouden hebben afgevuurd. Hij vertrouwde het systeem niet en besloot om geen alarm te slaan. En dat bleek inderdaad om een foutmelding te gaan. En daarmee voorkwam hij mogelijk een enorme escalatie tussen beide kernmachten. En dan muziek, want in 1969 verscheen Abbey Road van de Beatles. Met natuurlijk nummers als Come Together, Sometimes en Here Comes the Sun. Het werd een van de bekendste albums uit de popgeschiedenis. En misschien kwam jij er ook wel eens voor de koopjes. Want in 2023 werd winkelketen Big Bazaar failliet verklaard. Pogingen om de discountketen te redden waren uiteindelijk op niets uitgelopen. En wie zijn de jarig? Jij natuurlijk, namens ons van harte gefeliciteerd. Je bent een jarig met tennislegende Serena Williams, Hugo de Jonge, tegenwoordig onze commissaris van de Koningin in Zeeland, en Brian Ferry, zanger van Roxy Music en natuurlijk ook bekend van zijn vele solo-hits.

Good God, Jorda Anouk op Streekomroep de Beverlanden. Zometeen na het overzicht van het nieuws van het half uur ga ik je voorstellen aan onder andere Maud, zij singer-songwriter. En ik heb daarvoor nog eerst Edwin Evers met Vaste Grond, zijn nieuwe single. En deze Frankie Valli, Grease.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluidt gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijne praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij Alfred Numansdorp, 4 kilometer file. En op de A58 rijdt het langzaam vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot

0: Maud, welkom.
1: Hallo.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed hoor. Met jou?
0: Ja. En met mij gaat het ook lekker. Dank je dat je het vraagt. Er vraagt eigenlijk niemand aan. Ik vraag het altijd aan mensen, maar er is nooit iemand die aan mij vraagt hoe het met me gaat. Maar met mij gaat het heel goed, dank je wel.
1: Nou, fijn te horen.
0: Maud, laten we gewoon eens even bij het begin beginnen. Wie is Maud?
1: Ik. Ik ben Maud. Ik ben 20 jaar. Ik woon op het moment in Enschede. En ik studeer aan de Popacademie van Artes Conservatorium.
0: Je zegt ik woon op dit moment in Enschede. Dat betekent dat je niet uit de regio komt dan?
1: Nee, ik kom niet uit de regio.
0: Nee?
1: Ik kom uit Gouda.
0: Uit Gouda? Een Goudse kaas. Ja, uit de Randstad. Ja, ik ook, Maud. Dus dat maakt allemaal niet uit.
1: Okay.
0: Ja, joh. En wij zijn hier toch voor ontwikkelingssamenwerking in het oosten gaan wonen?
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, je bent naar het conservatorium gegaan hier in Enschede. Is dat een bewuste keus van je?
1: Als ik heel eerlijk ben, was het niet een bewuste keus aan het begin. Nu wel. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet van Enschede af aan het begin, voordat ik hier kwam. Want ik keek heel erg naar studies in de Randstad of in ieder geval een beetje in de buurt. Maar daar kwam ik bij Codarts en Tilburg toen niet doorheen. En toen begon mijn moeder opeens over, in Enschede is ook een conservatorium. En ik wilde echt specifiek, ik doe singer-songwriting. En dat wilde ik ook specifiek doen, want ik zie mezelf niet per se als alleen een zangeres. Ik zie me wel echt ook als iemand die ook nummers schrijft, als het ware. Dus toen dacht ik, laat ik in Enschede dan ook gewoon proberen. En dat lukte wel, dus
0: ja.
1: Dat was wel leuk.
0: Je zegt net, mijn moeder zei van, Enschede heeft ook een popacademie. Is jouw moeder een beetje muzikaal dan? Of zijn je ouders helemaal niet zo muzikaal?
1: Ze gaat het denk ik niet zo leuk vinden als ik dat zeg. Maar nee, mijn moeder is niet zo muzikaal. Althans, ze denkt dat ze wel goed is in drummen, dat ze ritmegevoel heeft. En ik denk dat ze dat ook wel heeft. Maar ze heeft er nooit iets mee gedaan. En mijn vader die kan heel goed teksten schrijven. Maar die kan niet zingen of iets anders.
0: Nee. Maar wat voor muziek werd er bij jullie vroeger altijd geluisterd?
1: Ja, voornamelijk wel muziek uit de tijd van mijn ouders. Dus een beetje jaren 70, jaren 80. Beetje die tijd.
0: Vond je dat zelf ook interessant of vond je dat maar echte oude meuk?
1: Ik persoonlijk vind dat heel leuk ook wel. Ik heb dat heel erg overgenomen van hun ook wel. Althans, mijn vader kon soms ook wel hele oude dingen opzetten. En dan waren mijn broers en zussen van, zet dat nou niet op. Maar ik vond dat dan soms nog wel een beetje leuk. Ik weet niet. Ik vond de muziek die zij altijd opzetten altijd wel leuk. Ja. En dat luister ik nu nog steeds ook wel.
0: Ja, want het is niet dat toen je een jaar of 14 was dat je muzieksmaak ging veranderen. Dat je wat meer naar de popkant ging. Of dat je... Wie vond jij leuk toen je 14 was?
1: Toen ik 14 was, dat is wel een goede vraag.
0: Dat is 6 jaar geleden, hè? Oh.
1: 6 jaar, ja. Oh, dat is heel confronterend.
0: Ja.
1: ik heb wel altijd echt wel naar popmuziek geluisterd. Dus ik luisterde ook wel gewoon veel naar de top 40 muziek. En ik moet zeggen dat ik dat nu minder doe eigenlijk. Maar ik weet niet meer echt zo goed naar wie ik toen veel luister. Ik weet wel John Mayer, dat soort artiesten. En ik ben altijd best wel een groot fan geweest van Douwe Bob. Ik weet niet waar dat opeens vandaan kwam, maar daar ben ik nog steeds ook wel fan van. En die luister ik toen wel veel, volgens mij.
0: Het is niet dat je een beetje naar de dance en house kant neigt?
1: Nee, niet per se. Mijn genre is wel... in wat ik luister is wel breed. Ik luister gewoon van wat, logisch dat doet denk ik iedereen, maar gewoon wat je aanspreekt of zo. Dus ik luister altijd heel erg naar de melodieën. En daardoor, als een nummer een goede melodie heeft of iets pakkends heeft, dan luister ik er heel snel naar. Dus dan maakt het niet voor mij uit wat voor genre het is.
0: Je moeder zei van, je moet eens gaan proberen bij het conservatorium in Enschede. Wat is nou, dat is een goede set geweest van er achteraf.
1: Ja.
0: Maar je zei ook van, ik heb het geprobeerd in Tilburg en andere plaatsen. En daar Het het hem niet. Wat is dan het verschil tussen Enschede en die andere conservatoriums waar je dan niet er doorheen komt, zeg maar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik had bij... je hebt zeg maar twee rondes voor het conservatorium. Je moet sowieso altijd dingen aanleveren van tevoren. En bij Codarts en bij in Tilburg, de Rock Academy, was ik al niet door die ronde heen. En dat kwam denk ik doordat ik zat op dat moment in mijn tentamenperiode. Althans, niet tentamen, het was toen nog SE-week op de middelbare. Dus ik had het heel druk en ik had nog geen tijd om echt goede dingen op te nemen en dat soort dingen. Dus ik had naar mijn mening niet echt goede dingen ingeleverd. En toen ik de aanmelding deed voor Artes, had ik wel meer tijd. En ik denk dus dat ik gewoon ook betere dingen toen heb ingestuurd.
0: Ja, maar als je dat zo beluistert en je zegt van, nou, mijn moeder zei van, dat moet je eens gaan doen. Heb ik wel het idee dat je ouders er wel achter staan dat je dit doet?
1: Ja, dat staan ze zeker. Ze zijn soms zelfs iets te enthousiast, want ze willen gewoon echt dat ik heel snel mijn muziek ga uitbrengen, omdat ze alles zo leuk vinden. Dus ze zijn daar heel enthousiast over, ja. Ja, zeker.
0: Ja, over muziek gesproken. We gaan eens even een nummer van je draaien. Dan kunnen de mensen even kennismaken met je muziek.

0: Nederlandstalig.
1: Ja, klopt.
0: Bewust?
1: Ja, nu wel. Eerst maakte ik namelijk muziek in het Engels. Toen kreeg ik nogal van docenten hier op Artes een beetje te horen van... Hey, je uitspraak, daar moet je wel wat aan gaan doen. Toen was ik eerst nog heel eigenwijs en dacht nee, niet mee eens, ik ga gewoon door. Maar toen kwam ik er eigenlijk ook wel achter dat een soort van... Het is mijn moedertaal, niet Engels, dus... ik kon me steeds minder goed uiten in mijn teksten. En toen dacht ik, nou, laat ik dan toch maar Nederlands proberen. En dat beviel me toch wel wat beter.
0: Wanneer begon jij eigenlijk met muziek maken?
1: Nou, als ik echt bijvoorbeeld met zingen begon ik sowieso. En dat was eigenlijk op de basisschool. Want daar hadden we een kinderkoor. En mijn zussen en... broer, die zaten daar al bij. En ja, als klein zusje wil je natuurlijk alles doen wat zij ook doen. Dus toen ben ik er ook bij gegaan. En mijn basisschool was best wel creatief. Dus we hadden heel vaak een musical of dat soort dingen. En daarin deed ik dan ook actief mee, als het ware. En toen in de eerste ben ik begonnen met gitaar gaan spelen en echt zelf muziek gaan maken. En vanaf daar ben ik verder gegaan.
0: En weet je nog het eerste liedje wat je schreef? Of ja. Het onderwerp van het eerste liedje? De meeste, dat is raar, maar de meesten maken een eerste liedje. En dan gaat het toch altijd over de liefde. En het gebroken hart. Dat het uit is met het vriendje of vriendinnetje. Ja. Was het bij jou ook zo?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik heb... Ik schrijf over het algemeen niet heel vaak over de liefde, zeg maar met... Ik hou daar nooit zo van, want ik weet niet. Ik schrijf gewoon graag over wat ik op een moment voel. En nu ga ik niet zeggen dat ik nooit verliefd ben geweest. Maar ik had altijd een beetje, omdat er zoveel over liefde wordt geschreven, dat ik daar een beetje tegenin eigenlijk wilde gaan en dat dus niet wilde doen.
0: Waar gaan jouw nummers dan wel over?
1: Nou, eigenlijk gewoon... Sommige nummers zijn best wel hebben wat nuchtere teksten. Zo heb ik bijvoorbeeld laatst een liedje geschreven over het geven van tegengas. Dat is trouwens, dat gaat misschien wel een beetje over de liefde, maar niet over dat ik dat ervaar. Maar meer gewoon het grappige, dat vind ik altijd bij van die datingprogramma's, dat de vrouwen altijd uiteindelijk zeggen, sorry, ik wil een beetje tegengas. Dus daar heb ik toen een nummer over geschreven. En dat zijn een beetje nuchtere teksten die ik kan schrijven. Maar ik vind het ook soms wel fijn om gewoon wat serieuzere dingen aan te kaarten. Zoals het gevoel dat je bijvoorbeeld helemaal... alleen ergens voor staat, maar dat hoef je helemaal niet te zijn. Of iemand je... Of ook wel vaak gebaseerd op frustraties. Dat je bijvoorbeeld... Dat iemand eigenlijk een hele erg energiezuiger van je kan zijn. En dat je daar dus gewoon een laatste kans aan iemand geven. Dat soort dingen.
0: Ben je makkelijk in schrijven van teksten?
1: Nee. Nee,
0: het is niet dat je er even voor gaat zitten en dan uit de pen rolt, zeg maar.
1: Nee, ik heb dus melodieën, die komen er zo uit. En die vind ik ook heel leuk om te bedenken. Maar als ik dan de tekst moet schrijven, dan zie ik dat toch altijd wel als een opgave.
0: Ja?
1: Ja. Qua concepten bedenken voor waarover ik wil schrijven, dat gaat me allemaal wel makkelijk af. Maar dan daadwerkelijk opschrijven over het onderwerp wat je hebt bedacht, dat vind ik dan toch wel vaak lastig.
0: Ja. Schrijf je nou altijd alles alleen? Of omdat je dan zegt van ja, dat vind ik toch wel lastig? Of zeg je van nou, ik vind het met z'n twee of met z'n drieën mensen met elkaar schrijven, vind ik dan toch wel wat makkelijker?
1: Ik heb dus vaak... Ik kan soms wel met mijn bandgenoten ook wel nummers schrijven. Maar die helpen me dan voornamelijk met de akkoorden, progressies, dat soort dingen. Maar teksten schrijf ik wel vaak alleen. Maar mijn vader helpt me ook wel soms. Die heeft wel met een paar nummertjes ook geholpen. Omdat hij dus best wel goed in teksten schrijven is. En ik vind het wel fijn als mensen me helpen met tekst inderdaad. Dat kan nooit kwaad.
0: Ja. Je zegt net al, mijn bandgenoten die helpen dan af en toe mee. Hoe is het nou om een eigen band te hebben?
1: Ja, ik vind het helemaal geweldig. dat is voor mij ook wel een reden geweest waarom ik ook naar het conservatorium wilde gaan. Niet dat je geen band kan richten als je niet op het conservatorium zit, maar meer omdat je dan toch de mensen om je heen hebt. En ik vind het gewoon heel fijn, want het is ook, ik ben gewoon heel hecht met mijn band. We zijn echt een vriendengroep. Het voelt eigenlijk een beetje als een familie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je leert wel van ze, constant.
1: Oh ja, zeker. Ja. En we geven het ook zeker aan elkaar aan als we het ergens niet mee eens zijn. Dus elke repetitie leer je wel wat. Ja.
0: Ja. Ben je een moeilijke bandleider?
1: Dat moet je aan hun vragen. Nee, ik weet het niet. Nou,
0: Laat ik het anders vragen. Okay. Ben je kritisch op wat jij zelf doet en wat je dan aan hun wil laten doen?
1: Ja, ik denk wel dat ik een kritisch persoon ben. Maar dat is niet per se. Ja. Ja, ik denk dat ik misschien ook naar hun soms kritisch kan zijn. Maar over het algemeen doen ze wel vaak onbewust al wat ik ook wel nice vind. Dus ik hoef niet heel vaak hun ergens op aan te spreken. Maar ik ben wel vaak heel kritisch op mijn eigen werk. Dus als ik ook een nieuw nummer heb en ik kom ermee naar de band, dan vind ik dat blijf ik altijd spannend vinden.
0: Ja, maak je dat onzeker?
1: Ja, ik denk dat ik ben over het algemeen volgens mij niet een heel onzeker persoon. Maar muziek, dat is zo, ik weet niet, kwetsbaar of tastbaar of zo. Dus het is heel persoonlijk, want vaak gaan sommige teksten ook wel toch wel een beetje over mezelf of zo. En je stopt gewoon heel je hart in een nummer. Dus ik kan het ook niet zo vaak hebben als ik negatieve feedback krijg.
0: Wat zou je nou willen bereiken over pak een beetje een jaartje of twee? Waar zou je dan willen staan?
1: Over een jaar of twee? Dat is een goede vraag. Het liefst wil ik gewoon, ik wil wel afgestudeerd zijn, denk ik, tegen die tijd. Ik zit nu in jaar drie. Maar het liefst zou ik gewoon uiteindelijk willen kunnen leven van mijn muziek. Dus er veel mee kunnen optreden. Het kunnen uitbrengen. Maar het lijkt me ook heel gaaf om de documentaire wereld nog te verkennen. Dus ook zelf documentaires maken. En wellicht daar ook eigen muziek onder gooien.
0: Oké, dat is heel wat anders.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Als je dan kijkt dat je dat zou willen bereiken over 2 jaar... Is er dan ook nog iets wat je zou, waar je zou dan willen optreden? Stel dat je met je band ergens in Nederland mag optreden. Welke zaal zou voor jou dan ultieme zijn dat je zegt van, nou, dat ik hier mag staan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet. Ik heb nooit echt een zaal gehad dat ik dacht, ja, hier moet ik gaan staan. Ik vind alle zalen wel heel gaaf. Maar ik heb misschien dan toch wel, ja, ik weet niet, een paradiso of zo, dat lijkt me wel gaaf. Het is ook gewoon, ja, mooi of zo.
0: Ja. Bij wie zou je waanzinnig graag in het voorprogramma willen staan?
1: Vrouwtje.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Is Vrouwtje dan ook op dit moment een voorbeeld voor je?
1: Nou ja, als ik het meest mezelf zou moeten vergelijken met andere artiesten, dan doe ik dat toch wel met haar.
0: Ja?
1: Denk ik, ja.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat je over 2 jaar in Paradiso staat. In het voorprogramma, laten we beginnen, van Vrouwtje.
1: Ja.
0: Dat we je cd hebben uitgebracht. Met al die mooie Nederlandstalige teksten van je. Dat je je band nog hebt. En dat je dan een keer live bij mij in het programma een liedje komt zingen.
1: Nou, dat lijkt mij ook heel leuk.
0: Ik wens je al het beste toe, Maud, en dank je voor je tijd.
1: Jij bedankt.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht...

Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 12 kilometer file tussen afrit Kerkriel en afrit Geldermalsen. Die vertraging is een uur. Door bergingswerkzaamheden zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij Rotterdam Centrum. En ook langzaam rijdend verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten oponthoud. Door de afgesloten A59 is het extra druk op de A58. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Zo, Henny van de bovenste plank, zullen we dat maar zeggen. Nirvana, Smells Like Teen Spirit op deze zaterdagmiddag. Heel leuk dat je erbij bent. De Kettingers hier op Streek Route Beverlanden. Zometeen over twee plaatjes is hier weer. Natuurlijk Saskia met het laatste streeknieuws op Streek Route Beverlanden. Maar eerst Earth, Wind and Fire.

0: Ik ben Saskia Afstreken, beroep de Beverlanden met streeknieuws voor je. Want voor de afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar zijn in de eerste aanvraagrondes 4.979 doorlopende onderheffingen aangevraagd. In totaal maakten ruim 1.500 organisaties daarvoor een account aan. De aanvragen zijn bedoeld voor vracht- en goederenvervoer en noodzakelijk werkvervoer. Gewoon woon- en werkverkeer valt daar dus niet onder. Daarvoor worden onder meer pendelbussen ingezet. Organisaties horen uiterlijk 4 oktober of hun aanvraag is goedgekeurd. Zijn er voor bepaalde tijdstippen te veel aanvragen? Dan wordt er geloot. Ook moeten bedrijven via e-erkenning zijn gevalideerd, anders krijgen ze geen ontheffing. Op 5 oktober begint dan de tweede aanvraagronde. Dan kunnen ook organisaties voor het collectieve personenvervoer een aanvraag doen en kunnen voor de 4 maanden durende afsluiting losse ritten worden aangevraagd.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebeverlanden.nl.

Plaats op streken beroep te Beverlanden. Goedemiddag, welkom bij de Kettingreactie. Kijk jij elke zaterdagavond ook op je tv naar RTL 4? Naar Make Up Your Mind. Ik vind dat zo'n goed programma, hè? Echt waar. Ik zit elke keer te kijken, ken ik mensen eruit? En dan denk ik van, ja, ik zie het. En achteraf zie ik het toch niet. Zo goed zijn ze opgemaakt.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het was al druk op de A2 en nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 15 kilometer file tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Daardoor 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven na opruimwerkzaamheden. A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Kom in de file tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 8 kilometer heeft te maken met de afgesloten A59 dit weekend. En op de A73 rijdt het langzaam vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De Nederlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

mensen die ze weer live willen zien. Oasis. Komt in Nederland, hè, trouwens, de broertjes. Ja, dit was nog een hitje op de radio. Wonderwall, daar zullen we het mee moeten doen. Strakjes Desiree uit het programma Beste Zangers Weekend gaat ze voor ons zingen. Maar eerst Evelyn Champagne.

Hoi, ik ben Saskia. Ik heb streepnieuws voor je. Want Klaardendamme staat zaterdag 19 september helemaal in het teken van de wielersport. Dan wordt namelijk voor de 59ste keer de Ronde van Klaardendamme gereden. Traditioneel de laatste wegwedstrijd van het Zeeuwse wielerseizoen. Vanaf 3 uur rijden verschillende categorieën over het 2,5 kilometer lange parcours door de polder. En om 4:15 beginnen dan de amateurs in sportplassen aan een wedstrijd over 60 kilometer. Met onder andere de lokale favoriet Pim van de Zwalu. Om 6:30 wordt dan vervolgens gestreden om de titel Klaardendams kampioen over 20 kilometer. En ook jonge KNWU-renners van 14 tot en met 17 jaar kunnen daaraan meedoen. De wedstrijden zijn vanaf het Dorpsplein gratis te bekijken. Na de laatste finish gaat het feest verder in de plaatselijke café met muziek van DJ Svelm.

Post Malone en Circles. Tot zover deze aflevering van de Kettingras hier op Streekminuten Beveland. Morgen zijn we er weer voor een nieuwe aflevering op je radio met lekkere muziek en natuurlijk het laatste streeknieuws. Nog twee plaatjes tot aan het nieuws. Er is ook meteen nog Roxy Dekker en Bare Minimum. En deze, The Limit, Say Yeah. Tot morgen en nog een hele fijne zaterdagmiddag. Bye bye.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar.

Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 10 minuten. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Deil. 8 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16, Breda Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zwijndrecht. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Met bijna een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ze hebben heel wat leuke hits gemaakt en dit was er eentje van de Walker Brothers. Daar kon je naar luisteren. And the sun ain't gonna shine anymore. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Het komende uur zit weer boordevol met leuke muziek. Met onder andere van de George Baker Selection.

Een minder bekende opname van de George Baker Selection, maar toch leuk om hem nog eens een keertje terug te horen. Dit was The Morning Light. Ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 26e september van het jaar 1969. De laatste LP van de Beatles werd toen uitgebracht en die heette natuurlijk Abbey Road. En dit is muziek afkomstig van Cool and the Gang, Cease Fresh.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De single was dat van Ruben Hillen, A Higher Love. Hij is afkomstig uit Hengelo en eerder dit jaar won hij de 13e editie van The Voice of Holland.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar muziek van Chris Montes, Roxy Music en Carlos Santana. Maar eerst de Romeo's.
1: Verstaanbare muziek, nu in het Muziekpaleis.

De Romeo's waren dat en wat ze doet. In het Westlands Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het zal worden afgeslagen. Dat werd gezegd door C.J. Wijnands Franken.

0: De broertjes Bolland en Bolland, ze hebben heel wat leuke hits gemaakt, maar dit is eigenlijk nooit een hit geweest. Time of Your Life was dat.
1: John Westland neemt je mee op een muzikale reis door de tijd.

0: In 1991 scoorden ze hun allereerste hit met Losing My Religion. Het werd direct ook hun allergrootste hit. En dit was de single die daarna werd uitgebracht in datzelfde jaar. R.E.M. en Shiny Happy People.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1966 afkomstig. Chris Montes was dat en The More I See You. Heb je problemen in je relatie? Misschien moet je dan eens proberen om wat meer of wat beter te slapen. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat een goede nachtrust heel wat kan oplossen als je vaak kibbelt met je partner. Wie meer dan 7 uur per dag slaapt, die vecht nog wel, maar doet dat op een andere manier. Beter slapende koppels deden het met meer humor en met meer goedheid. Ook al waren ze het duidelijk niet eens met elkaar. Bij de slechter functionerende koppels kon het er soms heel erg smerig aan toe gaan. Hier is Roxy Music, Angel Eyes.

0: Ze bezongen de mooie ogen in Angel Eyes. Dat was Roxy Music. En binnenkort is het weer zover. Dan komt de winter aan. Koude dagen en donkere nachten. Maar vroeger, toen waren ze nog vele malen kouder.
1: De winters waren

Later zouden ze nog een paar hits maken onder de naam Edison Lighthouse. Maar dit kwam uit 1970. De Pipkins waren dat en Gimme That Thing. En dit is Carlos Santana, tezamen met Willie Nelson. They all went down to Mexico.

0: Carlos Santana was dat er samen met Willie Nelson. They all went to Mexico.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: In Arkansas mag een man zijn vrouw slaan, maar niet vaker dan 1 keer per maand.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Dat waren ze nog een keertje. De jongens van de Pet Shop Boys en Love Etc.
1: Thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: Het was nooit een echte hit, maar ik blijf het een hele leuke plaat vinden. Ian Thomas was dat en The Painted Ladies.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Dit was hem dan weer, de zaterdagmiddag aflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. Wij sluiten af met de jarige van de dag en dat is Brian Ferry. Hij wordt ondertussen ook alweer 81.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en feministen.

vertraging 20 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Kerkdriel 12 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A58 tenslotte Breda richting Tilburg. Daar gebeurde een ongeluk tussen Galder en Bavel. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 4 kilometer met een half uur vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij met de vertraging nog 10 minuten. Een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor Dordrecht is die gestrand. Die is terechtwijs. Dat ligt en dan kost je ook een kwartier. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Numansdorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen.

Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar staat nog altijd een auto met pech tussen Breda Noord en Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de A29 ten slotte Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Vooraf het Numelsdorp 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Weet nog goed als de dag van gist. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit, wat weet ik daar nou van?

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum. 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je een kwartier. En de N65 Tilburg richting Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. JA21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat, maar zijn vrouw Brigitte

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Of het helemaal de juiste opzet is, geen idee. Maar je hebt soms platen die je eigenlijk te weinig draait. En dan ben je zo blij als je ze weer tegenkomt in je systeem. Zoals deze, The Rolling Stones en de Harlem Shuffle. Ik zeg goedenavond.

Ja, goedenavond. Het is even over zes. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los bij Streekomroep de Beverlanden. Het komende uur zult toch echt weer even met mij moeten doen. En ik had op zich wel een lekkere week achter de rug. Geen hele gekke dingen wat dat betreft. Nee, gewoon relaxed. Nou, en dat mag ook zeker wel eens een keer hoor. Het is druk genoeg geweest de afgelopen maanden. Wel in positieve zin, dat gelukkig wel. Maar toch, je voelt het altijd wel even. Wat gaan we doen? Ik heb straks onder andere muziek voor je van Art Garfunkel. Kennen we This Is The Moment nog? Het is al een tijdje geleden, maar ja, ik heb er wel weer gewoon even zin in. Verder natuurlijk gewoon muziek uit de jaren 90. Nou, dat kan natuurlijk ook heel veel kanten uitgaan. Maar eerst muziek van de man die denk ik niet zag aankomen dat zijn concert in Nederland zo snel was uitverkocht. En ik ook niet. Maar ja, weet je, het is alleen maar leuk. Stevie Wonder en Higher Ground.

Nou, moet je heel eerlijk zeggen. Ik was oprecht wel weer blij toen het ging regenen. Zeg naar die gorddroge zomer. Oh, was ik daar ongelooflijk klaar mee. Supertramp and it's raining again hier bij Streekomroep de Beverlanden. Het is weekend en ik weet niet hoe jij dat doorbrengt. Nou ja, ik breng dat natuurlijk een uurtje op mijn zaterdag hier door achter de microfoon bij dit radiostation. Maar misschien breng jij het wel heel anders door. Ja, dat kan en dat mag natuurlijk. En dat is ook alleen maar hartstikke goed. Ieder zo zijn eigen hobby, zou ik zo zeggen. En dat voor mij is toevallig radio. En daar heb jij ook nog wat aan. Dus dat is eigenlijk dubbel feest. Zometeen heb ik onder andere Art Garfunkel voor je. This is the moment komt eraan. Maar eerst deze hele fijne uit 1992. Buffalo Tom. Daylight's Fate.

Ik kan me nog heel goed herinneren dat iemand me ooit eens kritiek gaf toen ik dit nummer draaide. Ja, maar dit past toch niet in jouw programma? Ik zei, nou, mag ik dit even zelf uitmaken, want je zegt het goed. Dit is ook gewoon mijn programma, dus ik bepaal wel wat ik mooi vind. En dat meen ik ook oprecht. In dit programma draai ik gewoon wat ik mooi vind op dat moment. En dat is nu toevallig deze Art Garfunkel. En This Is The Moment. Toch een ondergeschoven pareltje en ja, die laat ik je heel graag horen. Deze die ik nu voor je heb, die is toch wat minder ondergeschoven. Maar ondanks dat is hij zeker niet minder mooi. Uit 1990, Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

En uiteraard krijg je de albumversie, want die heb ik in mijn systeem staan. Wet, wet, wet. Angel Eyes, Home and Away. Hierbij streek omroep de Beverlanden. Even een gitaarplaatje dan. Hang the Knife and the Jets. En The Guitar King. Only

Oh, gewoon. Hier had ik even zin in. Dus daarom draai ik hem. Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis. Nou ja, het is al laat. Veel te laat. Natuurlijk ook gewoon onzin. Het is nog voor zevenen. Maar ja, het is in elk geval nog liefdink is los. De rest van dit uur. Nou ja. Anyway, dit is Streek Omroep de Beverlanden met zometeen opnieuw eventjes een rustig nummer. Art Garfunkel was wel rustig, maar ik heb er straks nog eentje voor je. Voor het geval je echt een hele drukke week hebt gehad. Maar eerst nog John Mellencamp. En check it out.

streekomroep de Beverlanden met de Bee Gees. Spirits having flown, hoor je. En ondertussen loopt het alweer aardig richting 7 uur. Dus zometeen Ron en Jesse met die X-vibe. Maar daarnaast staat er nog veel meer leuks op het programma. En wil je nou precies weten hoe en wat, dan moet je gewoon even naar de website van dit fijne radiostation gaan. Dan ben je er zo achter. Ik weet wel dat ik er nog eentje voor je heb in elk geval. Een re-recorded version van Albert Hammond's I'm a Train. Dat zong hij natuurlijk al in de jaren 70. Maar in 2016 dacht hij, weet je wat? Ik ga eens een paar oude nummers voor mezelf opnieuw opnemen. Maar dat doe ik dan niet zomaar. Dat doe ik dan een orkestbak bij. En ik moet zeggen, het klinkt zeker niet slecht. Zometeen dus veel plezier met de rest van Streekomroep de Beverlanden. En ik meld mij weer volgende week zaterdag om 6 uur. Wat mij betreft, heel graag. Tot dan. Hoi!

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. JA21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd.

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Daar ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit. Dit is Touch Me.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen.

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen.

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provincie breed. Dit is de avond van Streek.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlense wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots.

Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Yeah. I want that guitar to fall in on that.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie.

Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.